Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de N80 richting Hasselt is zondagavond rond 9 uur een kopstaartaanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een 61-jarige vrouw en een 25-jarige vrouw uit Genk raakten licht gewond. De bestuurder van het aanrijdende voertuig reed weg na het ongeval zonder zich kenbaar te maken, maar werd even later toch aangetroffen. Tijdens een controle in Riemst heeft de politie van Bilsehoeselt-Riemst een opgedreven bromfiets in beslag genomen. Daarnaast werkten de remmen niet, waren de banden extreem versleten, droeg de passagier geen helm en had het voertuig geen nummerplaat. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miezeren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het werk van de brandweer in de Hoge Venen zal zeker nog weken duren. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Kentijn. Gisteravond kregen enkele honderden inwoners van één dorp in het getroffen gebied groen licht om naar huis te keren. Maar diverse bronnen melden dat de situatie erg onstabiel blijft. De luchtkwaliteit gaat er wel op vooruit intussen. Een kinderdagverblijf in Malmedy mag straks weer open. Sedert de brand vrijdag uitbrak, ging al meer dan 3000 hectare natuur verloren. De man van 36 die afgelopen weekend zijn ex-partner aanviel met een mes in Mortsel bij Antwerpen, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van pogingmoord. De vrouw raakte gewond, maar is aan de betere hand. Toen de politie de man achtervolgde, crashte hij met zijn wagen tegen een huis, nota bene dat van zijn schoonouders. De man kreeg eerder al een contactverbod opgelegd. De omstreden PS-politicus Lotfi Mostefa blijft aan het hoofd van de Anderlechtse Haard. De man is ondanks alle heisa opnieuw verkozen. Onderzoek bracht eerder aan het licht dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen bij de huisvestingsmaatschappij volledig naar zijn hand zette. Naar de wanpraktijken was een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement, maar dat onderzoek draaide op niks uit. Mostefa is tegelijk ook schepen voor huisvesting in Anderlecht. Op Sifnos, een eiland van de Griekse Cycladen, zijn gisteravond 3 mensen omgekomen bij een crash met een privéhelikopter. Het gaat om de piloot en een koppel. Volgens ooggetuigen stortte het toestel in zee amper enkele seconden na opstijgen. Wat er precies misliep is nog niet geweten. En op het WK Hockey in Waver heeft België zijn tweede en belangrijkste poelenmatch verloren van titelverdediger Duitsland met 1-0, een doelpunt via penalty corner. De Red Lions lieten daarna heel wat kansen onbenut, zelfs nog in de slotseconde, en zakken nu naar plaats 2 in de poelen. Duitsland stoot al zeker door naar de volgende groepsfase. België speelt zijn laatste poelenmatch woensdagavond tegen Maleisië. De hitte lijkt even ingeruild voor kwakkelweer. Van in de ochtend overal kans op een bui, plaatselijk kan die ook intens zijn. Temperaturen van 17 in de Hoge Venen tot 24 in het centrum. De kust krijgt vandaag de meeste opklaringen te zien.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Wit-Gele Kruis Limburg investeert fors in zijn vestiging op welzijnscampus Porta Vida in Genk. Hoewel het hoofdkantoor begin 2027 verhuist naar Hasselt, blijft Genk een cruciale uitvalsbasis. Het bestaande gebouw wordt vanaf 2027 grondig gestript en vernieuwd. Er komen niet alleen werkplekken voor ongeveer 150 medewerkers, maar ook spreekkamers en verpleegposten, waar patiënten terecht kunnen. De vernieuwde thuisbasis moet in de tweede helft van 2028 klaar zijn. De Limburgse brandweer blijft nog zeker tot morgen bijstand verlenen bij de grote natuurbrand op de Hoge Venen. Omdat de situatie vooral op de oostflank alarmerend blijft, worden gespecialiseerde Limburgse ploegen en materiaal ingezet, waaronder zo'n 15 wagens. In totaal helpen zo'n 20 Limburgse brandweermannen in shifts van 10 tot 12 uur om uitputting te voorkomen. Door de verlenging kan de brandweer de inzet nu beter en efficiënter plannen. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miseren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.
4: Dit

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
2: Ja.

0: Kissing on the Back Row of the Movies. Je hoorde de Drifters. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer. Dit is Espresso en we zijn bij je tot en met 10 uur.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat. En behalve koffie drinken gaan we ook nog muziek luisteren vandaag. Muziek van Juan Bastos, van Elvis. Ja, hij is er een keer bij vandaag. Ook de Bay City Rollers, Telly Savalas en deze van Trini Lopez.
2: La Bamba!

Dat was John Terra en hem was het ook niet ontgaan dat er tussen 1968 en 1970 drie keer het festival van White plaats had. In het Kanaaleiland is dat dat de laatste keer daar 700.000 bezoekers waren. Het was daar een ware overrompeling. Het festival is ook ten onder gegaan aan het succes. Michel Polnareff die speelde of zong het nummer in het Frans en John Terra maakte er een Nederlandstalige versie van White is White. En Roger Whittaker die belooft ons een nieuwe wereld morgen vroeg. Ben benieuwd.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Ja, en ik moet even wat rechtzetten. Ik had het net over het nummer White is White. En ik zei dat was gezongen door Michel Polnareff. Dat was niet waar. Nee, dat was Michel Delpech. De man die je net hoorde met een ander nummer van hem. Pour un flirt. Oh, mijn excuses daarvoor. Bij deze, het is rechtgezet. En nu tijd voor een leuk nummer uit 1991. Van Zucchero en Paul Young. Senza una donna.

Dat was Telly Savalas en Some Broken Hearts Never Meant. Hij zong ook, maar hij was vooral bekend als acteur. Kojak, kent u deze serie nog? De volle 50 minuten van die detectiveserie zat hij altijd op een lolly te zabberen, onze Telly. Vandaar dat hij ook waanzinnig populair was in der tijd. Kan je ook zeggen van David Bowie, en die maakte toch wel eigenaardige muziek, maar wel erg goede muziek. Neem nu deze Space Oddity.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen.
2: Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

En mocht eruit gaan bij Hugo Montenegro en at the Woodchopper's Ball. Daarvoor de Bay City Rollers en Saturday Night. En als eerste plaats in ons drieluik David Bowie en de Space Oddity. En zal je maar gebeuren wat Frank Elliott overkwam toen hij ging vragen aan zijn mama of hij mocht trouwen met zijn lief. En het werd nog erger toen hij dezelfde vraag stelde aan zijn papa. Inderdaad, shame and scandal in the family.

En na Sean Elliott, even tijd voor Adamo, ons best verkopende exportproduct op muzikaal gebied, want de man verkocht miljoenen platen wereldwijd. Vooral dan in de Frans sprekende delen van de wereld, maar ook in Vlaanderen en in Nederland was hij waanzinnig populair in de jaren 60 en 70. En nu een man die eigenlijk zijn populariteit geen grenzen kent. Ik heb het over Elvis himself.

Leuk deuntje, gezongen door een man die een naam heeft als een filtersigaret. Juan Bastos en Loop the Love. En nu een meneer die we in de jaren 70 en 80 heel vaak tegenkomen in de hitparade. Onder andere met deze Let's Stick Together, Brian Ferry.

Ja, en als je mama Mies Bouwman heet, dan heb je in Nederland ietsjes makkelijker om een hit te scoren. Ja, oprichter Joost Trimp van Bloem is de zoon van Mies Bouwman, inderdaad. Maar desalniettemin, het was goede muziek en vandaar dat het ook geslaagd is. Even aan mijn moeder vragen. En wat zie ik? Het is bijna 10 uur tijd om afscheid te nemen en u in de vakkundige handen te laten van Geert de Knut en de Lunchbox. Veel plezier met hem en de rest van de collega's. Straks om 5 uur is er ook nog Koen Baks met zijn Hallo Limburg. En ik ben er morgen terug om 9 uur met alweer een espresso. Tot morgen.

beste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de Hoge Venen is de natuurbrand nog altijd niet onder controle, al heeft het vuur zich gisteren niet verder verspreid. Minister Quintin zegt dat de regen helpt, maar dat het gebied moeilijk toegankelijk blijft en het vuur onvoorspelbaar is. De brandweer vreest uitbreiding naar Duitsland door de wind. Ze krijgt hulp van zo'n 60 Duitse brandweerlieden. Er waren afgelopen nacht enkele heropflakkeringen en door dichte rook kunnen blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd uitvliegen. In totaal is al ongeveer 3000 hectare natuur verwoest. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meerdere woningen zijn geraakt. En Rusland zegt dat het boven Moskou opnieuw honderden Oekraïense drones heeft neergehaald. Volgens het staatspersbureau gaat het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar. De drones waren gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er in Rusland gewonden zijn. Op het WK hockey hebben de Red Lions hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. Ze staan nu 2e in hun groep en spelen morgen hun laatste beslissende match tegen Maleisië. De eerste 2 gaan door. Bij de vrouwen spelen de Red Panthers straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Zij wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA stopt de samenwerking met topman Kevin Lamour. Lamour had onlangs publiek kritiek geuit op voorzitter Gianni Infantino over diens plan om rechten van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. FIFA bevestigt zijn vertrek, maar geeft geen reden en zegt verder geen commentaar te zullen geven. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zondag wordt het droger.
1: Lunchbox. De weetjestrommel

broertjes, zusjes, maar een paar Jackson. De Jackson 5 met I Want You Back, een van hun strafste liedjes uit 1969. 6:10, goedemorgen. Het is dinsdag 18 augustus. Terug Lunchbox op Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio met heel veel weetjes, nieuwsjes en feitjes in de zomer van 2026. Het is vandaag de Never Give Up Day. Zou elke dag zo'n dag moeten zijn, maar vandaag staat hij speciaal in de kijker. En daar vertel ik je dadelijk meer over. En nu nog eens Benny Nijman.

18 augustus, elk jaar wordt op deze dag Never Give Up Day gevierd. Hij staat volledig in het teken van het doorzettingsvermogen en veerkracht. Het is een dag die wereldwijd mensen inspireert om niet op te geven, ongeacht de uitdagingen of tegenslagen die ze tegenkomen. De dag benadrukt de kracht van een positieve mindset en moedigt aan om stap voor stap verder te gaan, zelfs wanneer het moeilijk wordt. Organisaties, gemeenschappen en individuen gebruiken deze dag om verhalen van hoop, herstel en volharding te delen. Zo wordt het een moment van wederzijdse steun en inspiratie waarbij successen en doorbraken gevierd worden. Never Give Up Day, 18 augustus, is daarmee niet alleen een persoonlijke herinnering, maar ook een collectieve oproep om elkaar te motiveren. Het herinnert ons eraan dat vasthouden aan hoop en doorzetten de sleutel kan zijn tot groei en verandering. 18 augustus, Never Give Up Day.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Naast de hits Oh I Do en Do You Wanna Dance in 1974 was dit ook een bijzondere plaat voor Barry Blue, een Britse muzikant. 75 jaar is hij intussen. Dancing on a Saturday Night. Dat doen we toch op zaterdagavond, hè? Met Paul de Saint-Ville daarvoor nog eens. Straks herdenken wij Alain Delon vandaag op 18 augustus, de sterfdag van die man. En eerst Art Garfunkel, nog eens een ballad van lang geleden, The Bright Eyes.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 18 augustus, vandaag herdenken wij de Franse acteur, filmproducent Alain Delon, die 18 augustus 2024 op 88-jarige leeftijd overleed. Alain Delon groeide vanaf de jaren 60 uit tot een van de grootste filmsterren van de Franse en Europese cinema. Delon werd bekend door zijn rollen in films als Plein Soleil, Le Samouraï en Le Guépard, waarin hij een kenmerkende combinatie van charisma en koele uitstraling liet zien. Alain Delon werkte samen met gerenommeerde regisseurs. Hij ontving in 2019 een ere Palme d'Or op het filmfestival van Cannes voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de filmkunst. Alain Delon wordt herinnerd als een van de meest iconische acteurs uit de Europese filmgeschiedenis. Well.

Pat Boone, die handen vol hits had in der tijd in de jaren 50 en 60. Dit was een liedje uit de naoorlogse jaren 1958, A Wonderful Time Up There op Ludo. Straks even over 10:30, dan hebben wij nog eens een kleinkunstplaat van Tim Visterin en De Vogel. En laat ons nu genieten van Sergio Mendes met Never Gonna Let You Go.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

Flowerpot Man, die werden wereldpopulair dankzij Let's Go to San Francisco, liedje uit 67, met uit diezelfde tijd daarvoor de kleinkunstplaat van Tim Visterin en De Vogel. Deze zomer gaat Hasselt opnieuw uit zijn dak, want Hasselt Danst is er terug. De grote markt van Hasselt verandert in een openluchtfeest voor ritme, plezier en verbondenheid. Het Koninklijk Feestcomité nodigt iedereen uit om mee te dansen of gewoon mee te genieten. En zoals elk jaar staat er een splinternieuwe partydans op het programma. Geen ervaring nodig, we leren hem samen stap voor stap. Hasselt Danst is het moment om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen en de stad te voelen bruisen. Iedereen welkom, elke leeftijd en elk niveau. En dat kan vanavond om 18 uur op de Grote Markt van Hasselt. Hasselt Danst, een Engelse wals, wordt vanavond aangeleerd.

Iets meer dan 20 jaar geleden is hij overleden, de Nederlandse Willy Thix, componist en zanger uit Nederland. Op amper 57-jarige leeftijd stierf hij op 10 april 2005 na veelvuldig drank- en druggebruik. Hij sukkelde de laatste jaren ook meer eens met zijn gezondheid, die Willy Thix. Miss Wonderful op Radio Luto. Goeie voormiddag. Hier is Dave.

Een popliedje van een halve eeuw geleden van de chansonnier Dave, die van Nederlandse afkomst was hier op Radio Luto. Bijna 11 uur, regionieuws zometeen. En tot het regionieuws nog Rudy Karel met de hoogste tijd. En ook al uit Nederland, BZM, de band zonder naam, met Blue Eyes. Tot zo.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de N80 richting Hasselt is zondagavond rond 9 uur een kopstaartaanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een 61-jarige vrouw en een 25-jarige vrouw uit Genk raakten licht gewond. De bestuurder van het aanrijdende voertuig reed weg na het ongeval zonder zich kenbaar te maken, maar werd even later toch aangetroffen. Tijdens een controle in Riemst heeft de politie van Bilsehoeselt-Riemst een opgedreven bromfiets in beslag genomen. Daarnaast werkten de remmen niet, waren de banden extreem versleten, droeg de passagier geen helm en had het voertuig geen nummerplaat. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miseren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Vanuit het centrum van Hasselt, de provinciehoofdstad, hoor je ons, Radio Ludo. Met de Johnny Bristol, Hang On In There Baby, was een popplaat in het midden van de 70s. 4 over 11 tot 12 uur nog Lunchbox. Je leukste evergreens met veel weetjes tussenin, dat is Lunchbox. En dadelijk halen wij er een krantennieuwsje bij. Bizarre krantennieuwsje over een vrouw die een kalkoen imiteerde en daarmee op sociale media toch wel wat likes kreeg. Dat is voor zometeen.

bizar nieuws uit de krant. Een vrouw zorgde voor hilarische beelden op sociale media met een opmerkelijk talent. Ze lijkt moeiteloos de geluiden van een kalkoen na te doen. Op de beelden imiteert ze de typische klanken van de vogel opvallend overtuigend. Kijkers reageren verbaasd op de manier waarop ze verschillende geluiden weet te produceren. Sommigen vragen zich zelfs af of er ergens een echte kalkoen in de buurt zit. De vrouw lijkt zelf zichtbaar plezier te beleven aan haar bijzondere imitatie. De video werd massaal gedeeld en lokte heel wat lachende reacties uit. Veel kijkers prijzen vooral de timing en de overtuigingskracht van haar imitatie. Anderen proberen het geluid zelf na te doen, met wisselend succes. Het fragment groeide zo uit tot een kleine internethit. Voorlopig lijkt de vrouw alvast een serieuze concurrent voor elke kalkoen in de buurt.

Even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Beetje filmmuziek van Shirley Bassey, was er nooit vies van die filmmuziek. I Who Have Nothing op Ludo, met Ivo Robic daarvoor in Morgen. En straks gaan we de tijd in, dag op dag vandaag op 18 augustus, niet eens zo lang geleden. Dat is voor zo. The Joan Girls intussen, You Gonna Make Me Love Somebody Else.

0: gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag op 18 augustus. In 2011 op deze dag sloeg het noodlot toe tijdens de openingsdag van de 26e editie van het Belgische muziekfestival Pukkelpop in Hasselt-Kiewit. Een onverwacht en hevig noodweer trok over het festivalterrein en veroorzaakte enorme ravage. Tenten en podia stortten in, bomen werden ontworteld en bezoekers raakten in paniek. Bij deze tragedie vielen 5 doden, 10 zwaargewonden en zo'n 140 lichtgewonden. De organisatie besloot het driedaagse festival onmiddellijk stop te zetten. De ramp liet een diepe indruk na bij artiesten, bezoekers en heel België. Pukkelpop 2011 werd een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het festival. Dat was 18 augustus 2011.

Het was ooit ook een hit voor de Four Tops met December 63. Maar dit was een liedje uit 76 van Claude François, Cette année là op Luto. Bijna 11:30. Hier is Cat and Lloyd in Christian. I go to pieces. Goeie voormiddag.

Een fijne zomerhit uit 1967, de 19 Thin Frugen Company met Simon Says en ook Spargo daarvoor uit de discotijd uit Nederland kwamen ze met Hip.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Pinguïns hebben wel een heel bijzondere manier om een huwelijksaanzoek te doen. En daarover gaat dit weetje. Geef een pinguïn een mooie steen en het is de liefde voor het leven. Bij sommige pinguïnsoorten, zoals de Adélie-pinguïn, geeft het mannetje een steentje aan het vrouwtje als een soort huwelijksaanzoek. Als zij het steentje accepteert, vormen ze een koppel en bouwen ze samen een nest van stenen. Deze stenen zijn waardevol en worden soms zelfs van andere nesten gestolen. De steen symboliseert zorgzaamheid en het vermogen een goed nest te bouwen. Het is letterlijk liefde op de eerste steen bij pinguïns.

Uit het album Bonjour la France, met de chansons en fijne muzikale popliedjes uit Frankrijk in der tijd. Les Marionnettes, dat was Christophe, en daarvoor nog eens Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island op Radio Luto. Alles is mooi, als je het maar door de roze bril durft te bekijken. Ray Stevens, Everything is Beautiful.

Hier gaan we straks de boeken dicht doen voor deze lunchbox. Geen nood hoor, want de andere boeken gaan open met de toonaangevende retro-hits van Ludo in onze jukebox. En tot 5 uur hoor je die, want dan komt Koen Baks ons hier aflossen. Ray Stevens nog, Everything is Beautiful. En ik hoop deze boodschap met jou te kunnen meedelen vandaag op de radio. Morgen woensdag opnieuw na Espresso met Ludo Wijnen. En nu nog Imca Marina, Harlequino. Een hele mooie dinsdag.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hasselt is beroering ontstaan over het sociale huisvestingsbeleid. Limburgs vooruitvoorzitter Dries Martens haalt scherp uit naar collega schepen Frank De Waal. De Waal noemt de verplichting van de Vlaamse regering om gemeentegronden op te lijsten voor sociale woningen inmenging. Martens stelt juist dat de overheid de bouw van sociale woningen actiever moet sturen en pleit voor een sociale mix. Momenteel staan er in Limburg ruim 25.000 gezinnen op de wachtlijst. Zware vrachtwagens mogen binnenkort het centrum van Sint-Truiden niet meer zomaar in. Om de verkeersveiligheid en de winkelervaring te verbeteren, voert het stadsbestuur venstertijden in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen enkel nog tussen 6 uur en 10:30 's morgens laden en lossen. De maatregel zal gecontroleerd worden met camera's. Na 6 maanden volgt een evaluatie om te kijken of de regels eventueel moeten worden verstrengd. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miezeren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zet je schrap. Want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De federale regering voert strengere regels in voor bedrijven die niet meewerken met de economische inspectie. Bedrijven riskeren boetes tot 400.000 euro als ze informatie te laat of onvolledig bezorgen. De maatregel moet de inspectie sneller toegang geven tot correcte gegevens. Op het Griekse eiland Kreta is een Belg opgepakt na een zware verkeersongeval. Een motorrijder van 38 raakte daarbij zwaar gewond en ligt op intensieve zorgen. De Belg probeerde een verboden U-bocht te maken. De man van 35 is ondertussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van 3000 euro betaalde. Hij moet zich voorlopig wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. Amerikaans president Trump dreigt ermee Golfstaat Oman te bombarderen als die dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Hij deed die uitspraken in een interview bij Fox News. Oman en Iran onderhandelen al weken over een veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De VS wil dat Iran de zeestraat weer opent. In het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook twee gewonden en de schutter, zelf een leerling van de katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al drie scholieren gedood bij een schietpartij op school. Grijs en regenachtig vandaag en tot 23 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld, vanaf zondag wordt het droger.

0: zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het Wit-Gele Kruis Limburg investeert fors in zijn vestiging op welzijnscampus Porta Vida in Genk. Hoewel het hoofdkantoor begin 2027 verhuist naar Hasselt, blijft Genk een cruciale uitvalsbasis. Het bestaande gebouw wordt vanaf 2027 grondig gestript en vernieuwd. Er komen niet alleen werkplekken voor ongeveer 150 medewerkers, maar ook spreekkamers en verpleegposten, waar patiënten terecht kunnen. De vernieuwde thuisbasis moet in de tweede helft van 2028 klaar zijn. De Limburgse brandweer blijft nog zeker tot morgen bijstand verlenen bij de grote natuurbrand op de Hoge Venen. Omdat de situatie vooral op de oostflank alarmerend blijft, worden gespecialiseerde Limburgse ploegen en materiaal ingezet, waaronder zo'n 15 wagens. In totaal helpen zo'n 20 Limburgse brandweermannen in shifts van 10 tot 12 uur om uitputting te voorkomen. Door de verlenging kan de brandweer de inzet nu beter en efficiënter plannen. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miseren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.

echte dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familie.

www.vlaamsevenementen.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Hasselt is beroering ontstaan over het sociale huisvestingsbeleid. Limburgs vooruitvoorzitter Dries Martens haalt scherp uit naar collega schepen Frank De Waal. De Waal noemt de verplichting van de Vlaamse regering om gemeentegronden op te lijsten voor sociale woningen inmenging. Martens stelt juist dat de overheid de bouw van sociale woningen actiever moet sturen en pleit voor een sociale mix. Momenteel staan er in Limburg ruim 25.000 gezinnen op de wachtlijst. Zware vrachtwagens mogen binnenkort het centrum van Sint-Truiden niet meer zomaar in. Om de verkeersveiligheid en de winkelervaring te verbeteren, voert het stadsbestuur venstertijden in. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen enkel nog tussen 6 uur en 10:30 's morgens laden en lossen. De maatregel zal gecontroleerd worden met camera's. Na 6 maanden volgt een evaluatie om te kijken of de regels eventueel moeten worden verstrengd. Vandaag krijgen we te maken met wisselvallig weer. In de loop van de voormiddag trekt er een regenzone van west naar oost over de regio. Al is het nog niet helemaal zeker of het overal in Limburg even hard gaat regenen. Ook deze namiddag blijft het niet overal droog en kan het nog wat miseren. Door de bewolking schommelen de maxima rond 20 graden. Er waait een matige westenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltse Steenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vrouwen passen vaker hun werkuren aan om zorg en job te combineren. Bijvoorbeeld om te zorgen voor hun kinderen of een ziek familielid. Zo'n 45% van de vrouwen doet dat, tegenover 25% van de mannen. Vrouwen kiezen daarbij vaker voor minder werken. Mannen passen vooral hun schema aan zonder uren te verliezen. Stadbel bevestigt dat de zorgnood in Belgische gezinnen hoog blijft. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS. Maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun eigen vestiging in Amerika of spreken af dat ze een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Aan terugkerende reizigers wordt gevraagd om hun bagage goed te controleren. Het blijft grijs met periodes van regen en buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook de volgende dagen zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden.

0: Ja, het is een van de bekendste vertellingen uit het Oude Testament en dit keer muzikaal verwoord door The Middle of the Road in Samson en Delilah. Een zeer goede namiddag en welkom alweer in een nieuwe Hallo Limburg voor deze dinsdagnamiddag met zometeen muziek van Sue Thompson en jawel, Norman.
1: Hallo Limburg,

Dat is even terug naar het najaar van 1973. Een van die groothits van Willy Sommers. Hier bij ons met zijn Intiem Rendezvous. En nu een echte meezinger. Die komt van Don Rosenbaum en zijn gekende Swimming into Deep Water.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Volgens Spaanse media is deze zanger nog altijd woedend en diep gekwetst over de aanhoudende mediastorm en de eerdere beschuldigingen van misbruik aan zijn adres. Deze Julio Iglesias, en hoewel de strafzaak in Spanje werd geseponeerd, voelt hij zich nog altijd gecanceld door de Spaanse pers en politiek, dat hij alle banden met zijn geboorteland wil verbreken. En daarom heeft hij ook zijn pas gerenoveerde landhuis in Piñor alweer te koop gezet, nog geen jaar na de aankoop. Ja, dat is een villa van 4 tot 5 miljoen euro. Ja, de zanger zei ook nog dat hij zweert nooit meer naar Spanje terug te keren.

Dat was Esther Phillips en What a Difference a Day Make. En vanaf nu donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus is er weer Pukkelpop op de weide aan de Kempense Steenweg. Buurtbewoners en ondernemingen uit de zones rondom dat muziekfestival kunnen online een doorlaat- en een parkeerbewijs aanvragen. Meer informatie en de aanvraag, dat kan via hasselt.be.

Ja, toch wel vrolijk deuntje van Shaking Stevens. Ook alweer lang geleden deze I Might. Straks nog nieuws uit de regio. We hebben ook nog ons muzikaal feit van vandaag, 18 augustus. En nu naar The Ames Brothers en The Naughty Lady of Shady Lane.

Ja, de toch wel herkenbare sound van de Spotniks hier bij Radio Ludo in Johnny Guitar. Zometeen nieuws uit Lommel na deze van Dalida.

De wereldster Dalida hier bij Radio Ludo in Jatondré. Dan even naar Lommel, want daar is sinds zondag de 42e zandtapijten tentoonstelling van start gegaan. En dat tegelijk met de druk bezochte glasmarkt. Veel nieuwsgierige bezoekers maakten van die gelegenheid gebruik om ook een blik te werpen achter de raamexpo van de zandtapijten tentoonstelling in het Huis van de Stad. Daar kan je nog tot en met zondag 30 augustus 40 unieke zandtapijten bewonderen, gemaakt door de lokale creatievelingen van alle leeftijden rond het thema buitengewoon. Een editie die trouwens extra gewicht draagt, want sinds dit jaar is zandstrooien in Lommel immers erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Zandstrooien is trouwens al 45 jaar een traditie in Lommel. En daar kan je dus naartoe. Het is gratis. Het Huis van de Stad vindt u aan de Hertog Janplein in Lommel. Het loopt nog dus tot en met zondag 30 augustus. En voor meer informatie kan je terecht op de website visitlommel.be/zandtapijten.

een goede vraag van Andy Williams in deze Where Do I Begin? Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 18 augustus, maar eerst nog A Friend of Mine en ook van u. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Gilbert O'Sullivan hier bij ons met deze A Friend of Mine. En dan gaan we terug naar 1962, want ik heb de Beatles klaar liggen met Love Me Do. En daar zit toch wel een verhaal achter, want dat werd eerst opgenomen in juni 62, een soort van demo. Toen nog met een vorige drummer, Pete Best, maar die opname vonden ze zo slecht dat hij kort daarna werd ontslagen. En op deze dag dus, 18 augustus in 62, maakte Ringo Starr zijn debuut bij de Beatles. En met de singleversie van Love Me Do, daar hoor je dus als eerste deze Ringo Starr drummen. Dat was een singleversie die geperst werd in Groot-Brittannië. En later was er ook nog een andere versie die verscheen dan op het album Please Please Me, want het was producer George Martin die niet helemaal overtuigd was van de timing van Ringo Starr en daarom huurde een week later de sessiedrummer Andy White in voor een nieuwe opname. Ja, Ringo werd toen gedegradeerd tot het spelen van de tamboerijn. Luister mee naar Love Me Do van The Beatles.

Zo is dat. Que sera, sera. What will be, dat was Doris Day. En daarmee ronden we even af wat betreft deze Hallo Limburg. We zijn er zo meteen weer met deel 2. En ik heb nog onder meer Graceland en ook nog Jean-Michel Jarre.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

De herkenbare muziek hier bij Radio Ludo. Een van die vele hits uit de jaren 70. En dat waren die van The Sweet in Funny Funny. Een zeer goede avond en welkom alweer in deel 2 van deze Hallo Limburg, waar we nu richting Duitsland gaan en we dus een echte Duitse slager krijgen, dankzij het duo Cindy und Bert.

Dat was Lance Fortune en dat in Be Mine. Wat mag je nog verwachten in dit tweede deel van Hallo Limburg? Wel uiteraard wat nieuws uit de regio. En straks ook nog weer dat muzikale feit van vandaag 18 augustus door de jaren heen. Maar eerst nog een streepje muziek. Dit is Gazebo en I Like Chopin.

Check www.deSquareKermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

mooi verwoord door Bart KL en Winter van ons leven. En dan slecht nieuws voor de gebruikers van Spotify, want het wordt weer wat duurder. Daarover zometeen meer na de Bee Gees.

De Bee Gees zijn dat in I Started a Joke. En geen joke, maar realiteit is dat de muziekstreamingsdienst Spotify zijn prijzen gaat verhogen van alle abonnementen in België. Het standaardabonnement kost voortaan €13,99 per maand in plaats van €11,99. De nieuwe prijs, een verhoging van bijna 17%, geldt vanaf september voor bestaande klanten. Op de website van Spotify staat ook al €13,99 per maand geafficheerd voor nieuwe abonnees na een gratis proefperiode van 3 maanden. Ook andere abonnementen worden duurder. Zo wordt Premium Duo met 2 accounts dus €19,99 per maand. En het gezinsabonnement Premium Family wordt €23,99 per maand. Ja, door deze verandering kunnen we meer investeren in Premium. We werken voortdurend aan de verbetering van dat Premium. En ze willen de best mogelijke gebruikservaring bieden. Aldus nog Spotify. Een alternatief is uiteraard Radio Ludo. Dat kost gewoon niks. En dat is ook in een uitstekende muziekkwaliteit. Dat bewijzen we hier elke dag, 24 uur op 24. Road.

Ja, het welbekende US Mail en dit keer de uitvoering door Jerry Reed. Zometeen gaan we het hebben over de UT. Wat dat is, dat hoor je na deze plaat onder meer van Wil Ferdy.

Odor moje tet, Kristin. Ni weis kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

Je hoorde Frida Payne in deze Band of Gold. Dan gaan we naar volgende week maandag. Dan is het 24 augustus en dan wisselt de UT opnieuw van eigenaar. En die UT, dat is de wisseltrofee van het Limburgse Dames Schuttersfeest. Die wordt dan opnieuw overhandigd aan de Schuttersfederatie. En daarmee wordt dus het officiële startschot gegeven voor de editie. Dit jaar wordt die door Herlandis en Relindis georganiseerd. Ja, dat Limburgse Dames Schuttersfeest ontstond in 1992 om vrouwen een eigen schuttersfeest te bieden. En intussen is dat evenement uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Limburgse schutterswereld. Ja, het is de gemeente Oudsbergen dus die met deze organisatie het Limburgse Dames Schuttersfeest opnieuw een belangrijk stuk immaterieel erfgoed in de kijker zet. En daarmee bevestigt ook de gemeente haar sterke band met de schutterswereld. Dat dus vanaf volgende week maandag 24 augustus.

was de gekende James Bond klassieker You Only Live Twice met de muziek eruit van Nancy Sinatra. En dan nog ons muzikaal feit van vandaag, 18 augustus 1984, want dan scoort George Michael met Careless Whisper zijn eerste Britse nummer 1 als soloartiest. En hij is daarmee de eerste artiest die in hetzelfde jaar zowel solo als met een band op nummer 1 staat. Uiteindelijk zal de single in 20 landen aan de top komen en wereldwijd 6 miljoen keer over de toonbank gaan. Het was trouwens zijn compagnon van Wham, namelijk Andrew Ridgeley, die meeschreef in 1981 aan deze Careless Whisper.

Nummer 1 in 1984 voor George Michael in Careless Whisper. Meteen ook het einde van deze Hallo Limburg. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit onder meer nog met deze van de Doobie Brothers in Long Train Running.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Volgens het WWF moet België zwaar investeren in het herstel van de afgebrande natuur in de Hoge Venen. De veenbodem is cruciaal voor ons ecosysteem, omdat veen koolstof opslaat en bescherming biedt tegen overstromingen. Het Wereld Natuurfonds voorspelt dat het tientallen jaren kan duren voor de bodem hersteld is, maar waarschuwt ook dat uitstel geen optie is. Op het terrein waar de brand woedt sinds vrijdag is intussen nog een 500-tal hulpverleners actief. De uitbreiding van de brand naar het oosten lijkt nu gestopt, maar de situatie blijft onstabiel. De luchtoperaties boven het getroffen gebied liggen voor de rest van de dag ook stil. Er is te veel mist om de helikopters en blusvliegtuigen in te zetten. De hinder bij het spoor in het Waasland is erger dan verwacht. Na een mislukte software-update bij de seininrichting van morgen viel het treinverkeer stil, maar dat leek later opgelost. Omdat het probleem nu niet definitief van de baan blijkt, rijden er vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Willebroek en tussen Lokeren en Dendermonde. De NMBS legt dus nog langer de vervangbus in. Het is nog onzeker of er morgen opnieuw treinen rijden. Ondernemer Mark Koeken moet meer dan 19 miljoen euro terugbetalen aan de fiscus. Het gaat om onterecht afgetrokken btw plus boetes en interesten en om boetes op een, zo zegt de fiscus, fictieve factuur. Dat alles blijkt uit de jaarrekening van de NV, waar Koeken destijds het stadion onderbracht van KV Oostende, de inmiddels opgeheven club die hij in 2017 verkocht. De holding van Koeken betwist de belastingschuld. En in het vrouwenwielrennen was er vanmiddag de Egmond Cycling Race. Aan de streep in Zottegem in Oost-Vlaanderen was de Italiaanse Elisa Balsamo de snelste van een kopgroepje. Helene Hesters finishte tweede. De rest van de dag blijft het zwaar bewolkt, maar overwegend droog. Vannacht opnieuw veel wolken en kans op een bui, vooral in het westen en noorden. Morgen tot 22 graden, maar opnieuw wisselvallig en ook kans op onweer.

You made me feel alive.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Waalse regering onderzoekt of ze een financiële vergoeding kan voorzien voor de boeren die helpen bij de bluswerken in de Hoge Venen. Sinds de brand uitbrak vorige vrijdag voeren honderden landbouwers uit het getroffen gebied water aan of houden ze de bermen nat. Dat alles gebeurt vrijwillig, terwijl de boeren wel fysiek gevaar lopen en ook schade aan hun voertuigen riskeren. Ook de Landelijke Brandweerfederatie had al aangedrongen op financiële compensatie voor de boeren. De voorbije dagen zijn opvallend meer vrouwen eicellen komen doneren in een aantal ziekenhuizen. Dat was onder meer het geval in klinieken in Brussel en Gent. Afgelopen weekend trokken enkele organisaties aan de alarmbel rond het dreigend tekort van eiceldonoren. Het aantal was spectaculair gedaald sinds de federale regering aankondigde dat doneren niet langer anoniem kan. In IJsden in Nederlands-Limburg hebben twee jongeren met Belgische nationaliteit een buschauffeur ernstig mishandeld. De twee checkten niet in bij het instappen en weigerden ook te betalen toen de chauffeur hen daarop aansprak. Hij weigerde te vertrekken en toen hij afstapte om de twee uit de bus te zetten, brachten ze de man ten val en schopten en sloegen hem. De chauffeur is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén minderjarige is intussen opgepakt. En de geplande grote groene waterstoffabriek in de haven van Antwerpen komt er niet. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power wilde op de voormalige site van autobouwer Opel 400 miljoen euro investeren. Maar bergt die plannen nu op omdat het twijfelt aan de economische haalbaarheid en ook aan de toekomst van de waterstofmarkt. De bouw van de fabriek was eerder al uitgesteld. Havenuitbater Port of Antwerp Bruges heeft nog niet concreet gereageerd, maar zegt wel dat het volop blijft geloven in waterstof voor de energietransitie. De nacht is flink bewolkt met mogelijk een regenbui in het westen of noorden. Daarna volgt een wisselvallige dag waarbij ook een donderslag kan klinken. Het zuidoosten maakt daarop de grootste kans. Niet warmer dan 22 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebaren uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.